0: Martin.
1: Ja, hallo.
0: Ja, goed zo.
1: Goed zo, maar ja, hallo man. Is je inderdaad?
0: Nee,
1: maar ik ben een lobbal alleen hier, I'm not going to be able to do it.

0: Good morning, Archie. Wat is er allemaal?
1: Ik heb maar een hele ritje, maar ik heb helemaal zo.
0: Ik ben...
1: Ik kom uit aan dit eten, ja, in de zin, om een poel die aan je kwam. Ik heb het al aan de opgenomen. Ik heb het al aan de opgenomen. Ik heb het al aan de opgenomen. Ik heb het al aan de opgenomen. Ik heb het al aan de opgenomen. Ik heb het al aan de opgenomen. Ik heb het al aan de opgenomen. So far, I said, well, I don't know how many people are talking about it, but it's now. People did it, yeah, he got a little bit, he got a little bit, he got a little bit. I'm going to get a little bit.
0: Ụbọchị nta, kaịchọ m n'uwe nchi, aka m ụlọ ọrụ Beki, emesịa.